Kan jy onthou toe ons kinders was? Sonder Blackberries, Facebook of Saks het ons toe al maar geweet dat ons makkelijk ons youth kan vergeet. Want die jare was donders goed, saam met Drak en Jan, Davie en Ouboet.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

bejaard. En ons kyk op na bo, gegrond en gebind aarde. En ons kyk op na bo, gegrond en gebind. Het ons vesting gevind.

Da's dit een ding wat jy nie moet doen, is wat andere jy te dreig. Hy sal net zwem op op die val, en uw wind uitslaan dat jy heeft. Jerry sê, hou vast! Hou vast, papa gaan jaag! André binnen die wateren, ring te kijken.

van die kleinkinders. Sy was in standaard 9. En sy het een mooie lang geel haren gehad, wat so dat op haar schouder gehang het. En sy van my gekom, sit met my bakken vir my gevraag, hoe staat jy aan my? En dis waar die ding begin het. En sy het my herinner aan oma Anna het net so gelikte oma daar ouderdom gehad het. En sy was die verbeeld van oma Anna geweest. Toen op pad terug huis toe, dat ik nou zo te denken aan hoe oma Anna gelukkig toen ze jong was. Dat is zeker mij herinner aan mijn vrouw, dat toen 10, 15 jaar oorleden was. Dus waarom ik het geschreven heb.

klop, klop, klop. Ze juist niet thuis niet, maar je jok, jok, jok. Kruip jij ook weg, zoals Adam van ouds. Met vijen blaren, wat je naaktheid verberg. Met vijen blaren, wat je naaktheid verberg. Kan jij horen, die Heere roep jou.

duizenden mensen in die straat. In voetstappen van hulle, wat feier om te praat.

va mai. Riamir, es ja i rond om mij. En tranen, vie jij af voor mij. Vila, storm jij dier mij. Papieren, is de man van mij.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ik heb gespeeld op vaste landen, zelfs een eiland hier en daar.

Dis Raaf met Oos-Wes, Tuis-Wes en net voor het Vrystaat vlaktes wat ons deurtrek. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Lise Marie en ons kar lekker tot so net voor 9 vanoggend. Ek het net twee verjaarsdag boodskapies wat deurgekom het. Hierdie een sê, môre baie geluk met jou verjaarsdag, Kannie. Hoop jy word lekker bederf vandag en het kom van Ferdi, Jana en Judy af. Nog een boodskapie wat deurgekom het wat sê, Christo van As, baie geluk met jou verjaarsdag. 44 vandag, sjoe! Jy bus op vir my shoes, nee. Mag jy een wonderlijke dag, jy propvol bederf. Boeta, ek wil jy moet weet, jy is ons trots. Vandag en elke dag pluk jy jou vruchte. You are to be blessed, not stressed. Jy is een broer in duisend. Lief jou baie, en het kom van jou baie praat, sister Aflani, as ook die rest van die koene. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Christo van As. Ek hoop jy het een absolute wonderlijke dag. Het is terug, denk donderdag, so wanneer laas die hierin gehoor.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitter bezig dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: You have family when you buy a King Cars.
1: Word deel van die King Cars familie, waar je altijd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwachten. Voor meer dan 30 jaar zien we om naar jouw vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer dan 250 voertuigen online of bij een van onze 6 handelaarstakken in de West- en Oostkaap. Bij King Cars kan je altijd staat maken op kwaliteit en omgee.
0: You have family when you buy a King Cars.
2: That's right, you have family when you buy King Cars. En natuurlijk King Cars, bye bye, dankie. Ek ry daai Toyota Starlet op die oomblik. En ons sê dankie aan Clinicare, want hulle maak ons die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12. En ons steun ons vriende by Clinicare.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedykoop begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is mans vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is

0: Luister FM.
1: Ai, ai, die wit boskraai, hier vandaan na Mosselbaai. Oompie wil na Tannie Vrei, Tannie trek aan nees op sy.

Jan snij koren op die land. De schelen lijkt zo goud. Hij tel zijn centen oor en oor als hij die doosmachine hoort. Lekker shakka shakka doep, wat een doep soep doep. Lekker shakka shakka doep soep doep. En die koren rol en die zakken wordt vol en ons lompie glimlach breed. Die kan niet meer die kappie, breng zijn koffie naar die land. Breng zijn koffie naar die land.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat de wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedachte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: Koste stijg ooral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die prijse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienstprijse verlaag, beter prijse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlijke diens. Ons het verskaffers behoorlik vastgevat om vir julle beter prijse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar, of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: Die klanke van Ray Dillon en die lewe het nie brieke nie. Net vir het Bobby van Jaarsveld met net vir jou en Wally en Swart geef ons Jacaranda straat. Tijd so kwart voor twee, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het vroeger een boodskap ontvang van luisteraar. Ons het toevallig, ons het vir Eddie the Locksmith in die atelier gehad, wat by alles op wiele gaan wees met groot promoties. En moet het die misloop, die Luister FM saam ek uit vanaf 9 tot 3 saterdag. Nou, hier is een boodskap, al die pad van die VSA van een van sy klient, het toevallig nou deurgekom, hoor net gauw die song.
1: Goeiedag, goeiedag. Ja nee, Eddie het baie goeie mooi werk gedoen vir my. Na ons laatste keer wat hy op was, het hy vir my spaarsnel kom doen vir my Nissan Navara bakkie, en vir my Pathfinder, en het vir my Kawasaki 1400 koude keys gedoen. Baie goeie werk, baie vinnig, en ek kan hom enige tyd aanbeveel vir enige iemand wat te doen. Op sy kop, sy man houdt van werk. Nee, dit is great. Dit is baie goeie dienst gelever. Baie, baie dankie. Weer eens, Eddie, waardeer jou samenwerking en dan ook dat jy opvaardig was om geluister het na die probleembesoeraars. Baie, baie dankie.
0: Daar sê Johan, ons sê vir jou baie, baie dankie en wat beter bemarking wil een ou dan nou hee as een gelukkige kliënt by Eddie the Locksmith. Het wees jou nie die man gee pijkdienst, so vir enige iemand wat enige slotverwante probleem het of sleetels. Eddie is die man om mee te gesels. Sy nommer is 073-993-8917. Nou vrienden, vandag wil ek bykie met julle gesels oor Afrikaans, die taal self. Nou, Afrikaans het baie kleurvolle en unieke en snaakse woorde, wat dikwels een spesifieke prentjie in jou kop klik, skets. So, ons het ons nou maar baie mooi woorde, en dan, ek is ook nou maar prentjie mens, as ou iets, as iemand vir my iets vertel, dan probeer ek nou my kop nou dit sien, en net so met die snaakse woorde, wat ons in Afrikaans natuurlijk kry. Hier so ene wat ek nou gekry het, hier so is een smoelneuker. Nou vir diegene nie wat nie weet wat smoelneuker beteken nie, dit is een plaashek wat onverwachts terug swaai en jou op die mond slaan. Dit noem hulle een smoelneuker. Dan kry natuurlijk een japsnoet, wat in een skierige of naaiwerige persoon is, een laat lammiekie, ons allemaal ken om, en natuurlijk een kind wat baie jare na sy broers en sisters gebore word, en dan het woord soos krammachine of papiervampier. Dit is nou een machine wat krammetjies deur papier slaan. En so kan ek nou aangaan met die lys van snaakse woorde, wat die ou so half laat glimlag, as jy die woord hoor. En ou hoor het so min, en Afrikaans is so mooi taal. So wat ek by jou vandag wil weet is, wat is Afrikaanse woord? Laat jou glimlag, net omdat hy so humoristisch klink, as iemand om in 'n sin gebruik. Ek wil graag by jou weet, 082-333-667.
2: Tie that bind.

0: Die klanken van John Fogerty met The Joy of My Life. En net weer Danny Smoke met Stadag en Anton Goosen en Lise Swart met Pampoene op die dak. Tijd so 25 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels oor Afrikaanse woorde wat jou land glimlag. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
1: Een vroeterdoos, een boks waarin een mens rondsoek of rondvroeter vir allerhande klein goedertjies. En een ander woord wat vir my ook oulik is, is holders te bolder, wanneer jy vinnig iets moet doen.
0: Ja, ja.
1: Vir my. Dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Daar sê Marina, dankie vir jou boodskap. Altijd lekker om met jou te gesels. Hier is een boodskap wat sê, hallo, eet jy die woord miskiet, laat my lach. Daai goed, skiet nie, mis nie. Dis, wel, skiet nooit mis nie. En so kom dit van, kom ons kyk gauw van Marilies af. Dankie Marilies. Ja, nie kyk, een miskiet is een ander ding, jong. Hier is een boodskap wat my sê, ramkat is een woord wat my laat glimlach. Hier is een boodskap wat sê, die spook loop. Die ou mense het altijd het gesê, is het betaaldag of paydag is, dan sê dit die spook loop. As hy is ons een boodskap wat my sê, wisselstroomgenerator is een driveshaft of een alternator. And an alternator. Driveshaft en alternator, excuse. So, wisselstroomgenerator is een driveshaft en alternator. As hy, dankie Andrew vir jou boodskap. Madeleine sê, Etienne, ek het een paar. Jaffel in Afrikaanse toeknijpkoek. A pin location word genoem a spykerplekkie of a plek spyker. En dan een app, soos ons allemaal ken, word noem so'n toeps genoem of a toepassing. En dan een skiband vir een man word genoem a voogverklikker. Ek lach my dood vir dit. So kom het van Madeleine op. A skipand. Ek het dit nie geweet nie. Dankie vir jou boodskap, Madeleine. En dankie vir allemaal sy boodskappe vanmiddag. Word hier die loprechers omtrent lekker gelag. Manne, hierdie ene is net vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet die dag van om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stropery te beskerm. Nou bring jou penne en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media blad of kontak ons op 042 293 2251.

0: Virgin on Dance. Soldaatvolk, luister even in niks samen met jou. Kiki, kijk, is om je draaien ze nog zo drie boodschappies oor die so, voor vandaagse topic. Kom ons voor het zelen voor mij.
1: Nick, het was voor mij die lekkerste om uit mijn ouders huis uit te trekken. Mm. Om samen met die man wat ik lief gehad te gaan blij. Ons eigen goed te pakken, ons eigen designs, ons eigen cutlery, crockery, whatever. Dit was awesome geweest. Ik heb 47 jaar met hem geblij. En hij is oorlede in 2016. Mis dit verschrikkelijk, maar daar is nog baie in die huis wat mij aan hom laat dink. Lekker aan, bye.
0: Dankie, Marilyn. Ja, is hy excitement, nee.
2: Wiek, maar ach, dankie, Wiek. Lekker gesels. Nee, ek het aangegaan soos toe ek nog in die huis geblei het. Soos mama hulle reelse reganasies gehad het. Ek het aangegaan so. En ja, so, dit was nie vir my een groot verandering nie. Maar ek het baie gemis nog steeds die huis. Maar ja, ek werk nog steeds soos mama hulle my geleer het. Dis die lekkerste. Julle moet een geseënde week verder hê, veilig wees en dankie vir die lekker gesels en lekker muziek. Liefde kies.
0: Dankie, Runel. Net een plezier. Die laatste ene vriendin sê die beste ding vir my was om die naweek weer by die huis te kom om kos te eet in plaas van een paai en moet nie vergeet van die wasgoed. En kyk, jy moet. Vooral as jy een man is, jy moet jou wasgoed vat in jou maat toe nadat jy uitgetrek het. Jy weet, dis een verskoning om hulle te sien. Jou Kiki Kijk is op die draai. Dankie vir allemaal wat saamgezels het. Is jy recht vir Kiki Kijk? Hoe vinnig is hy vingers? Tonight.

samenzweren met alles wat ik had. My commitment staan op even zo'n spoor tussen liefde maken en moed verloor ze jaart. En ik is zeker het is zonne, maar kan hij helpen? Dat is die vlug van die gitaar. Woke up this morning en hier weet die duivel.

0: Carnazoid, Engels, Spoegwolf, Selene Blauw en Ballyhoo met een lekkie jennekie rock and roll party. En het was omtrent rock and roll partijkie. Dank je voor allemaal wat samen gekeken het. Op die donderdag, morgen terug, vrijdag voor die Big Nick Drive tussen 3 en 6. Dit is mijn ding, Brits is recht voor jou, nie 6 hier, dan kijk hij samen met jou tot zo net voor 9 op die donderdag aan. Ik zeg voor jou tot ziens en ik speel uit met mannen met beter baarden als mijne.
1: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSE Big Macs, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.

knallen op mijn voorkop en ik hol. Na mijn meisje laat ze lichten naar mijn hart klop, Fanny Joel. En allemaal skrik toe daar iemand die me ziet stop. Met zijn leerbroek en zijn bikie en zijn hoed op.

dat is vol. Je gebruikt mijn moves en vraagt niet eerst permissie. En je stapt mij ook en zegt niet eerst als kiesie. Ik daag je uit de Lumbo-competitie. Bobbejaanski. Tien McNally.

0: was heel op twielen.
1: Lekker drie in een rij gehad als Eva Max met Kings and Queens, Darren Lam met vier woorden en Pieter Koen het die drie voor ons afgesluit met drie sisters van drie sisters. Ek sien hier is nog een paar boodskappe wat ingekom het en ek sien Kate en John is ook uiteindelijk ingeskakel, al die paar uit Mossel Bay het. Nou gaan ons lekker speeliekie speel julle. En ek sien hier so Alta Bekes van Jeffreys Bay het vir my laat weer die krag in. Jeffreys Bay is weer aan so. As jy nie kon luister nie, omdat die krag af was daar in Jeffreys Bay, welkom terug. En ja, die tyd is nou so kwart voor acht en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op donderdag dinge. Ons maak elke donderdag so tussen 6 en 9. Natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Dit is daai tyd van die aand waar ons nou ons volgende speletjie begin speel. Dis flinke vingers. As jy nog nie saam gespeel het nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Dis my weergawe van 30 seconds. Ek sit hier so met 'n 30 seconds kaartjie voor my. Daar is 5 rondes en ek het 5 dinge of goeders of mense op hierdie kaartjie voor my en ek moet vir jou in elke ronde probeer verduidelik wat hierdie woord of hierdie ding of hierdie mens op hierdie kaartjie voor my is. En ons speel al 5 rondes, ons vat een muziekbreek tussen elke ronde, na ronde nummer 3 vat ons een bietjie langer muziekbreek, en jy WhatsApp vir my die antwoord na 082-333-367, en ek moet aanhou gorrel en aanhou praat, totdat hier een antwoord deurkom, sodra hier een eerste regte antwoord deurkom, dan kan ek nou maar ophou gorrel, en dan kyk ons na die antwoorde wat deurgekom het, en ons kyk gewoonlik so na die top 5. So right, is jy reg vir my, dit is ronde nummer 1 van flinke vingers, en hierdie is eintlik baie maklik gewees, dink ek, as ek nou mooi na die saak bekyk, en hierdie is een Suid-Afrikaanse liedjieskrywer en een sangeres, en sy is baie bekend vir van haar liedjies, maar wat haar eintlik bekend gemaak het is, sy het op die ouderdom van 3 jaar oud gesê, dat ek gaan eendag liedjies skryf as ek groot is. En toe sy 12 jaar oud is, toe sing Clive Bruce, 'n liedjie wat deur haar geskryf is, toe sy maar 12 jaar oud was. En die liedjie was gewees Like an Eagle. Toe, later jare, in 2002, toe het Lorika Raug ook een liedjie van haar gesing, en dit was gewees Sonneblom uit Bethlehem. Hierdie dame van wie ek praat, het ook een hele paar van haar eie series en albums uitgebring, en sy het vir ons baie bekende liedjies gebring, onder andere Rooibosduif, Ek het 'n boer sien dans, Draadkar oor die see was ook een van haar bekendes gewees, Die Suidland gebed was ook een van haar goed, Ami was een van haar bekende liedjies gewees. So wie is hierdie blonde kop liedjieskrywer en sangeres wat op 3-jarige ouderdom aangekondig het dat sy eendag haar eie liedjies gaan skryf? Ek sien hier so kom genoeg antwoorde deur. Ek kan ophou gorrel. Kom ons gaan luister musiek as ons terugkom. Kyk ons aan die antwoorde van ronde nummer 1 van Flinke Vingers.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

sou gaan nog gaan. Voor die skare sal ek staan. Met my mic en my gitaar, op elke stage in Afrika, on a baie malse neon band.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.